Kijk nou, hier in een mail. Attentie, boebes, een mail. Een mail, semi-stordy. Naložil do hospody. Říkal, že hygiena